Ek ze de wit Madrid die badjisch dan ze die tak de ze dan not nicht om den hau ab mekstu could rapping is het subitan each day by here dis we hebben gaan muziek gas zijn schauen wab no dat uten nicht nur dis pro ek spumpne nicht nur no dik niet en heb je opske ik zou dag ze doet ik die ook schon dit dagen ja maar ja schauen wab no dat ge uten nicht nur dis pro niet dat nen jij schab ze dat heb je opske Tessa be women ge east main en op de nooit ge de begets kan bio gedos en dober sent mij snagen ze iets mo theo dat studen dit nem so de hebben je mag hij schauen wab no dat ge uten nicht nur dis pro Heel magen, spumpne nicht nur wegen der Knebbiopsk. Joe Daxed with the Dix Kunditagen and Stum no percent makes Nagan Zawid Zamot. Wab no Datsky Shoten, Nish no Gishpshurs, Nitatan in Big Shabs at the Knebbiopsk. Eka LG4 Kanyapska on the Chukanagan opting notes get the Mujish Rasho. Heel gets get the Snagan Gadze the Beppegets can be told you said that she be had. Nam the no percent makes Nagan Zawid Zamot, Eskop Tajishradesh, Shawant, Wab no Datsky Shoten, Nish no Gishpshurs, spumpne nicht nur nicht at the Knebbiopsk. Joe Daxed with the Dix Kunditagen, Kadosan.